Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. De BIT.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A15 richting Europoort staat file bij de Zuurhofbrug 4 kilometer. De vertraging is 10.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Ypenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de Afrit Ruine 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapot

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nu langzaam tussen Zoeterwoude en Hoogmade 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Gent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat wel file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. De A2 Belgische grens richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. En daar is de vertraging ruim een kwartier.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen Eijsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder wordt het geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A4 richting Antwerpen bij Bergen op Zoom 5 met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 7 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: PaulVanBergen.nl.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 170 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 10 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is de A6 van Muiden naar Lelystad helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort over de A1, de A28 en dan de N50 nemen. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een uur vertraging door een autobrand. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 250 kilometer file. De meeste vertraging is onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad ook problemen, want daar is de weg dicht na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Daar is een rijstrook dicht na een ongeluk. De andere kant op Duitse grens Utrecht is de weg helemaal dicht bij Knooppunt Grijshoort. Vanaf Knooppunt Velperbroek is de vertraging nu een half uur. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Knooppunt Rijnsweerd is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu ook dicht en de vertraging een uur. Je kunt omrijden over de A2 en de A9 via Amsterdam.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Gelderland. Onder andere bij Arnhem lange files. En dat komt door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar in beide richtingen dicht. Vanuit Utrecht is de vertraging daardoor een uur. En de andere kant op ook bijna een uur op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Driebergen is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda een ongeluk. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Woerden 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk waardoor de linkerrijstrook dicht is. Vanaf Leerdam sta je 50 minuten in de file. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en knooppunt Rijnsweerd ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en die blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Richting Almere kun je het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Er zijn vooral grote problemen in de buurt van Arnhem. En dat komt omdat de A12 in beide richtingen dicht is bij knooppunt Grijshoort. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De vertraging is in beide richtingen ruim een half uur. Ook op de omliggende wegen is het daardoor heel erg druk geworden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook een uur vertraging tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. Richting Almere kun je omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. Tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Veel vertraging is er tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Je staat er een uur in de file en dat komt door de problemen op de A12.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg nog steeds gedeeltelijk dicht bij knooppunt Grijshoord door een ongeluk met een paardentrailer. Vanaf Wageningen is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord een uur oponthoud. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg nog wel helemaal dicht tot vanavond 7 uur. En door de problemen op de A12 is het ook vastgelopen op de A50 van Os naar Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord. Daar nu ruim een uur oponthoud.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 500 kilometer file, is een beetje het normale beeld op vrijdagmiddag. Wel heel veel verdraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Knapend Kerensheide. Het oponthoud is daar 35 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten. Bij Arnhem is het druk op de A50 Os-Arnhem tussen Knapend Ewijk en Knapend Grijshoort, 25 minuten vertraging. En op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en Knapend Velperbroek ook ruim een uur vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, bij elkaar nog wel 400 kilometer. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook nog een lange file tussen Waardenburg en Knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Urmond 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten. En op de A50 Oss-Arnhem tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Grijshoort ook nog 20 minuten extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden korter. De meeste files staan nu nog bij Utrecht en in Gelderland. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. Het tijdverlies daar 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en de afrit Utrecht Centrum 20 minuten vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Breda sta je nog ruim 3 kwartier in de file tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een vrachtwagen met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 1 kwartier.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Hoorn. En een uur extra reistijd op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Daar is de vertraging 3 kwartier. Staat een vrachtwagen met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een half uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.